0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 4 gemeenten ontruimd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al 141.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
2: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In het noorden van Nieuw-Zeeland heeft de aarde gebeefd. De aardbeving had een kracht van 5,7, dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De schokken deden zich voor op een diepte van 10 kilometer. Volgens lokale media werden er nadien nog minstens 73 naschokken geregistreerd. Verschillende wegen liepen schade op. Voorlopig is er wel nog geen melding van slachtoffers. De E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er nu over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 60.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
2: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In Kinrooi in Limburg is gisteravond een motorrijder overleden na een botsing met een auto. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de auto blies negatief. Het parket onderzoekt de zaak. En de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
4: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, rookt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze nog een keer.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd, onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
7: Op een gegeven moment begon de sirene en toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook, toen dachten we nee, dit is niet goed. Dus toen hebben wij eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
8: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
9: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je weer al die stress.
6: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot één gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen. Dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. D19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken, dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in de Ronde van Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 84 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Aha. Minerva.
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Het is precies 8:05 geworden. Een hele, hele goede morgen allemaal. Welkom bij Radio Minerva op de zaterdagochtend. Goedemorgen Antwerpen, ons dagelijks programma hier te beluisteren. 98 FM via DAB of via onze website www.radiominerva.be. Smakelijk als u aan het ontbijt bent. Ja, wij zitten een beetje op onze honger hier. Maar er is koffie. Ja. We zijn alvast ingesmeerd, want het wordt 28 graden vandaag. Dus behoorlijk warm. En dat is nog niks, hè. Volgende week wordt het nog warmer en warmer en warmer. Je zit hier weer goed voor de komende 2 uur. Heel veel muziek.

Mikkels en Carina, of Corina, mochten de spits afbijten met Every Night. En dan hadden we Liebesfreud van Jean-Pierre Rampal, Isaac Steen en Janos Rolla met het Frans Liszt Chamber Orchestra. Een hele mond vol, hè?

Bijna 20 minuten over 8 uur geworden. Het blijft voor mij toch wel zijn allermooiste. Eddie Wally, met jou herken ik met gesloten ogen. En we hadden Arthur Prysock. De tijd gaat nog niet snel genoeg voor hem. Hij zat al aan Sunday.

Lynn Anderson en de Rose Garden, die gaat er behoorlijk droog bij staan op dit moment, vrees ik. En we hadden ook nog Johnny McKay en Who Can Say...

0: to Downschoenen aan. Want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan dansen passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: Kopje koffie? Gezellig, met Merk Maxi.

Voilà, dat afspraak is gemaakt, hè, met Betty Ann Steele en Take Me Away. En voor de reclame hadden we nog Astrid Gilberto met Beach Samba. Ik dacht, ja, met dat zonnige weer, dat moet kunnen. En we hadden dan de afgelopen 22e juli jarige Mireille Mathieu, 80 jaar geworden alsjeblieft. Je ne suis rien sans toi hebben we van haar gedraaid. MUZIEK

13 minuten voor 9 uur geworden op deze zaterdagochtend. We draaiden Chad en Jeremy met de Summer Song. Leek me wel gepast. En de George Baker Selection met Dear Anne. Die gingen we dan weer in Nederland halen. En daar blijven we nog even.

Freddie Quinn was dat. Melodie der Nacht. En we hadden Jan Smit met Als de Morgen is gekomen. Ja, het is nog een beetje ochtend, hè? Ja, ja. Bent u al wakker? We hebben voor jullie nog eentje van de Everly Brothers, Cathy's Crown. En dan is het ook voor ons even pauze.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog roepen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter, goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
9: In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd. Onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
10: Op een gegeven moment begon de sirene en toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook en dachten we, nee, dit is niet goed. Dus toen hebben wij eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
11: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
12: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je weer al die stress.
9: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot 1 gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen. Dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. Het agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams Verkeerscentrum waarschuwen voor ernstig hinder op de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord in de richting van Brussel. Peter Bruining legt uit.
13: Bij een routinecontrole van de brug is gisteren schade in de brug vastgesteld. Die moet nu verder onderzocht worden. Op dit moment rijd je op de brug in de richting van Brussel bij Mechelen-Noord over 1 rijstrook. Maar het is de bedoeling dat vanaf uiterlijk morgen, zondagochtend, er 2 versmalde rijstroken in gebruik kunnen worden genomen.
9: Je mag er maar maximaal 70 km per uur. De hinder zal ook nog enkele weken duren. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken. Dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje, die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
16: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
15: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Dag Robert, storen we niet?
18: Nee, kom binnen.
17: Onze kleine is er ook bij.
18: Hallo.
17: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
18: Allee, maar dat past toch nog?
17: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
18: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
19: Geniet er maar van, jongen.
20: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
21: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci, Imobiep.
23: Aha. Minerva.
24: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

The Cats en Let's Dance. Daar is het nu nog fris genoeg voor, hè? Straks wordt het te warm, hoor. Dan wordt er niet meer gedanst. Nochtans, ik niet. Welkom in deel 2 van Goedemorgen Antwerpen op deze zaterdagochtend. We hebben nog een uurtje muziek voor jullie klaarstaan.

0: Tony Travis, daar is het nooit te warm voor, hè? Let's fall in love. En we hadden ook nog Linda Powers met Star Above. Zo is het.
1: Het is na 9 uur en je bent nog niet wakker.

0: Daar mag je alleen maar naar kijken. Dan Touch Me van Eddie Arnold. En Edith Piaf zat er ook nog in met Toujours Aimé.
1: De markt draait een Vlaams platje. Schoon, hè?

Dat was er eentje van Carol Hughes en The Boss. En we hadden ook nog Nederlandstalige muziek van Tony Gijs en Anna Susanna.

0: En zo werd het net iets over 9:30. Elton John met de Crocodile Rock. En Johannes Heesters met die kussen hier hand, madame.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Ontspannen en lekker luisteren. Dit is Mark Maxi.

0: Ja, ik wil er het fijne niet van weten, maar it happened last night. Conny Francis, Jan, dat is een van uw favorieten?
1: Ja.
0: Dat was om u te verwelkomen dus. Hè. Ja. Straks om 10 uur hebben we dus Jan van Damme hier met klanken tappen. Goed, je had ook nog Tom Jones van mij gekregen met Lingering On.
2: Zaterdagochtend met Mark Maxi.

Bijna kwart voor tien geworden. Donny Darrow met The Prettiest Girl in Town. En Tina Charles, we kennen ze allemaal van I Love to Love. Maar dit was een van die opvolgers die zei... You set my heart on fire.

Lucille Starr met Jolie Jacqueline en Mana McKay met Mana Mana. En graag gedaan hoor, dat blijft voor de rest van de dag door je hoofd spoken, dat liedje.

0: That's what you want.
1: Joy Martin was dat. Forever Young, Forever Beautiful. We hebben daar zo twee voorbeelden van in de studio op dit ogenblik. We hadden ook nog Peter Waalderecht met Ik hou van jou. Ed Ames komt er nog aan met Be My Love. En dan maken we plaats voor onze Jan. Hè. Graag tot dinsdagochtend. Dan vervangen we nog een keertje Willem van Walem.

just fill my arms the way you filled my dreams, the dreams.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva.
3: Elke dag worden er gemiddeld 40 misdrijven tegen minderjarigen gepleegd. In 2024 ging het om meer dan 14.700 feiten. Dat is een stijging van 13% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
4: Dan gaat dat over slagen en verwondingen, een feit waarbij de fysieke integriteit van kinderen wordt geraakt. Dat gaat over zedenmisdrijven. Ik mag hopen dat het feit dat je hogere cijfers hebt, dat dat misschien kan liggen aan een hogere aangiftebereidheid. Maar ik vrees gewoon dat onze samenleving ook weer een beetje harder geworden is en dat er gewoon in de grond wat meer feiten gebeuren.
3: Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel dossiers er leiden tot een vervolging. In Indonesië is een Belg vermist die aan boord zat van een toeristenboot. Daarop zaten ook 10 andere Europese toeristen, onder hen ook 5 Nederlanders. Het schip raakte gisterochtend vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De zoekactie is intussen volop bezig. Meer informatie is er voorlopig niet. En presentator Tom Waas is het best betaalde VRT-gezicht met €750.000 bruto per jaar. Dat heeft HLN uitgezocht. Na Tom Waas volgen kok Jeroen Meus, komiek Philip Geubels en presentator Ben Krabbe met meer dan €500.000 bruto per jaar. Fien Germijns en Danira Boekri Sterke-Siris zijn de best betaalde vrouwen bij de VRT. Zij verdienen rond de €300.000. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
5: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
7: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Aha. Minerva.
9: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

De liefde is toch een van de plezantste dingen bij uitstekken. Zij doet de wereld draaien. Love makes the world go round. Dat was Al Hurt. Goedemorgen allemaal op deze mooie, ja mooie, nog redelijk goede zaterdagmorgen. De temperaturen zijn nog een beetje om u tegen te zeggen. Maar we gaan de volgende week weer puffen en blazen. Man, man, man. We zijn er echt niet meer gewoon, hè. Maar ja, gewoon zijn we het misschien een beetje wel. Want we hebben de afgelopen weken ook wel van dat weertje mogen genieten tussen aanhalingstekens. Maar geef mij dan toch maar gewoon het weer tot en met 25 graden. Dat is voor mij heel goed. En daarboven, dat is niet voor mij. Dus we zijn er weer voor u tussen 10 en 12 met hopelijk heel veel zonnige muziek. En als je naar onze studio belt bij Annie op het nummer 03-219-1727, dan kunt u daar terecht om informatie over onze radio, over dit programma of misschien ook nog om lid te worden van Radio Minerva. Ik ga ook nog mijn collega en mijn goede vriend Mark Maxi bedanken, want die had weer hele mooie platen voor u in petto tussen 8 en 10 hier bij onze zender. En hier is alvast onze eerste vocale plaat. Het nummertje van Bobby V. It's all in the game.

Na El Hurt en Bobby V gaan we ook wat vrouwelijk gezelschap opzoeken. En dat doen we deze keer met Alma Coogan, want die komt er nu aan met Tweedledee.

Een artiest die die plaat destijds niet opgenomen heeft, was niet goed bezig. Het is volgens mij een van de meest gecoverde platen ooit. Begin de Begin, vandaag in de versie van El Martino.

Dat waren de Chartbusters met Boom Bang Bang. En dat was de nummertje uit 1969. Het werd toen gezongen door Lulu. En het was ook de inzending van Groot-Brittannië voor het Eurovisie Songfestival. En ze was een van de vier winnaars in dat jaar met dat liedje Boom Bang Bang. Ja. En hier is Dean Martin. All I Do Is Dream Of You.

All I do is dream of you. Ja, het moet kunnen, hè. Zeker als dat een mooie madame is. Ik zou er ook wel willen van dromen van zo iemand. Dat was Dean Martin met een nummertje uit 1959. En deze mensen nemen even afstand van het wereldgebeuren. Ze gaan volgens mij op retraite. En dat zijn de Anita Carsingers met Make the World Go Away.

Raindrops keep falling on my head. Het is een van de vele nummertjes van Burt Bacharach en Hal David. En het werd een grote hit in 1969 voor BJ Thomas. Deze Raindrops keep falling on my head. En u kan luisteren naar een latere versie van Dionne Warwick. En hier is Buddy Knox met Devil Woman.

0: Leven angst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
5: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was een stukje swingende muziek van Benny Goodman en South of the Border. En voor deze meneer die nu klaar staat, moeten we even naar onze noorderburen. Want hier is Ben Kramer met De Oude Muzikant. MUZIEK

bewoont nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

Dat was Anita Sarawak met Wen, een nummer dat we ook kennen van de Carlin Twins uit de eind jaren 50. En hier is Clyde McFetter, een man die kan helaas niet stilzitten. Hij wil altijd maar vooruit, vooruit, vooruit. Volgens mij heeft die man destijds een Duracell-batterij ingeslikt. I'm moving on.

0: Give her the real thing.
1: Yeah, yeah. Artificial Flowers, dat was de stem van Bobby Darin. Een man die ook mooie weer gemaakt heeft in de jaren 60. En dat geldt zeker voor deze meneer die nu klaarstaat, want hier is Cliff Richard met It's All Over.

Ja, liefdesverdriet kan soms een heel groot gat slaan in een mensenleven. Maar na verloop van tijd gaat het een beetje meer weg hebben en wordt het beter. It only hurts for a little while. Dat was Anne Murray.

Ja, dat zijn van die melodietjes die nooit verdwijnen. Hè. Het is een echte evergreen geworden, deze Save the Last Dance for Me. Ook door menig artiest op plaat gezet. En dat deden ook de Volendamse Cats. Ik zie op onze klok dat ik nog net de tijd heb om één vocale plaat op je los te laten in het eerste gedeelte wel. Hè. En dat is nog muziek van Arthur Prysock met Before You Break My Heart.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Elke dag worden er gemiddeld 40 misdrijven tegen minderjarigen gepleegd. In 2024 ging het om meer dan 14.700 feiten. Dat is een stijging van 13% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie, die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
7: Dan gaat dat over slagen en verwondingen, een feit waarbij de fysieke integriteit van kinderen wordt geraakt. Dat gaat over zedenmisdrijven. Ik mag hopen dat het feit dat je hogere cijfers hebt, dat dat misschien kan liggen aan een hogere aangiftebereidheid. Maar ik vrees gewoon dat onze samenleving ook weer een beetje harder geworden is en dat er gewoon in de grond wat meer feiten gebeuren.
6: Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel dossiers er leiden tot een vervolging. In Indonesië is een Belg vermist die aan boord zat van een toeristenboot. Daarop zaten ook 10 andere Europese toeristen, onder hen ook 5 Nederlanders. Het schip raakte gisterochtend vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De zoekactie is intussen volop bezig. Meer informatie is er voorlopig niet. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uur aan de voorlaatste 20e etappe. Een rit van 170 kilometer met aankomst op de Alpe d'Huez. Sportjournalist Maxime Goetals blikt vooruit.
8: De meest monsterlijke etappe van deze Ronde van Frankrijk. 5500 hoogtemeters. En we gaan opnieuw Alpe d'Huez op vandaag. Met onderweg wel 3 beklimmingen van buitencategorie. De zwaarste categorie van allemaal. Met de Croix de Fer in het begin. Dan ook nog even de Col du Télégraphe. En dan de Col du Galibier.
6: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Hij verdedigt een voorsprong van meer dan 7 minuten op Remco Evenepoel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrenten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer uit thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
13: De Robert? Wie is dat?
10: Jawel, je weet wel. Robert de Expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? Jawel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar Commune, dat bracht dus de max op, hè?
12: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
10: Robert de Expert. 0-326-93-93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
2: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Het is momenteel 11:06 geworden, dus we zitten alvast gebeiteld in het tweede gedeelte van dit programma. En u kan al luisteren naar de gitarist Chet Atkins met O Sole Mio. En onze eerste vocale plaat, dat is er eentje van Dickie Valentine en die bezingt de mooie Mona Lisa. Wel, ik heb eens gaan kijken in het Louvre, daar hangt de schilderij van Mona Lisa. En ik vind die dame echt niet mooi. Hè. Ik ben daar echt geen fan van, wel van het schilderij, maar dat is heel duur. Maar die dame die erop staat, nee, die kan me echt niet bekoren.

Dat was dus Mona Lisa van Dickie Valentine. En de dame die nu klaarstaat heet niet Mona Lisa, maar wel Brenda. Het is Brenda Lee met een nummertje uit 1961. Dum Dum.

Ja, we kennen allemaal wel het gezegde, scheiden doet lijden. En dat ondervond ook Don Cherry destijds. There goes my everything. En nu gaan we dansen op een ouderwetse manier. Is het nu een slow, een foxtrot of een ik weet het niet wat dat is. Maar we gaan eens dansen op een ouderwetse manier. Dance in the old-fashioned way. Hier is Kenny Ball.

Dat was een nummertje uit het jaar 1958 van Caterina Valente. Type, type, type, zo. En nu zijn we toe aan de zingende voetbalcoach. En dat is Berre Hughes. Die is destijds nog coach geweest van Beerschot. Maar naast het coachen kan hij blijkbaar ook zingen. En dat gaat hij bewijzen met deze melodie. Roses from Berre. Hier is Berre Hughes.

0: Do not disturb our love. Ik zou wel vast niet durven. Ik heb altijd geleerd dat je moet wegblijven bij een koppel dat ruzie maakt. Hè. Je moet daar tussenuit houden, want anders krijg jij de hamer op je kop. Do not disturb van Doris Day. En hier zijn de boodschappen.
1: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dat waren Dino Garcia en Sus Carios met Ansie Dat. Wie ik in de jaren 70 op de Nederlandse televisie ook heel graag bezig zag, was André van Duin. Want die man heeft heel wat typetjes neergezet. Was een echte bekkentrekker-komiek. Maar daarnaast kan hij ook heel goed zingen. En dat bewijst hij met de volgende potpourri.

Dat was dus een hele grote meneer uit Nederland, André van Duin. We krijgen we nu. Wel, hier is Don McLean, die is er ook bij vandaag met Lotte Lavin.

Dat was dus Connie Francis met Harbor Light. Wie ook heel gewild was destijds, was Perry Como, heeft er zelfs een plaat over gemaakt. Wanted.

Dat was Raúl Malo, de leadzanger van de Mavericks. Maar die man heeft ook soloplaten gemaakt, zoals dit swingend nummertje Cold, Cold Heart. En deze madame is ergens aangekomen op een punt waarvan ze niet meer terug kan. Point of no return. En dan heb ik het over Dorothy Squires.

Wel, was u tevreden over deze melodie? Wasn't it good? Dat was Dana Gillespie. Zo, we zijn door onze voorraadplaten heen voor dit programma. En ik moet nu plaatsmaken voor collega Wilfried. Die gaat het mooie weer maken tussen 12 en 2. Annie en ik bedanken u voor het luisteren. En we zijn er graag terug aanstaande zaterdag. Maak er nog een heel fijn weekend van. We gaan eruit met Andy Williams en For All We Know.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: De 2 Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De toeristenboot met ook 9 andere Europese toeristen raakte gisteren vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er sprake van 1 Belg aan boord. In Bordeaux in Frankrijk gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthavenuitbater. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. Een ziekenwagen komt in ons land gemiddeld na bijna 14 minuten toe op zijn bestemming. Dat blijkt uit cijfers die bij bevoegd minister Frank van den Broeke zijn opgevraagd. Ons land doet beter dan de internationale afspraak van een kwartier. Al kan het volgens spoedarts Injas de Meijer nog sneller.
7: Mensen gebruiken de 112 als een soort van taxi. Wij zien dat op de spoedgevallen meer en meer dat mensen komen met de ziekenwagen, maar dat ze eigenlijk misbruik maken van het systeem 112. Daardoor wordt vooral de noodcentraal 112 overbelast. Die mensen kunnen niet weten of dat dit een ernstige of een niet ernstige oproep is.
6: In Vlaams-Brabant wacht je het langst op een ambulance. Daar duurt het een kwartier. In Antwerpen moet je zo'n 12 minuten wachten. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de voorlaatste etappe, de Koninginnenrit. In totaal leggen de renners zo'n 170 kilometer af, met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en een aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat 2e in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
8: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
6: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zeg, Josfien, Zijn dat dan knieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
3: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha. Minerva.
16: Jab bhi main Antwerp mein hota hoon, main Wilfred aur Café Minerva sunta hoon.

0: ben gisteren iemand tegengekomen die helemaal weg is van die oude platen die wij hier draaien. Kau Kau Boogie kwam uit 1942 en op 25 juli van dat jaar stond Ella Mae Moores ermee op de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Goedemiddag, welkom bij Café Minerva. Het jongerenprogramma van Radio Minerva en meteen ook uw afspraak met de geschiedenis, want we overlopen weer de feiten van 25 juli doorheen de muziekgeschiedenis. We hebben Lieve op bezoek en we hebben voor de rest heel veel muziek.
1: Tattoo.

0: Fats Domino en When My Dream Boat Comes Home. Of ze met de overzet gekomen is, dat weet ik niet, maar ze is er geraakt. Dag lieve man.
1: Ja, ik ben met de fiets gekomen.
0: En dan met de overzet aan?
1: Ja, en dan met een overzet, hè. Ja. Ja, niet gezwommen, hè.
0: Schitterend weer, hè.
1: Ja, warmer dan gedacht.
0: Ja. Vertel, wat heb je voor ons?
1: Ah, wel, het is iets dat je kunt doen met warm weer, want ik veronderstel dat dat daar lekker fris gaat zijn. Uh-huh. Er is eigenlijk, het is nu nog niet, het is maar op 26 juli, kun je wandelen met een gids doorheen het 115 jaar oude gebouw van het fort van Oelegem. Mm-hmm. Je kunt er ontdekken hoe de soldaten tijdens de oorlog leefden. Je kunt de slaapzalen en de leefzalen inwandelen, de munitiekamers, kanonnenruimte. Enfin, dat fort is vandaag ook heel populair bij de vleermuizen. Die gaan daar overwinteren. Ah, ja. En waarom en hoe, ja, dat vertellen ze dan. Hè. Mm-hmm. Je kunt ook rond dat fort wandelen met een natuurpad. En dan kom je niet alleen de restanten tegen van de loopgraven, maar ook een beverburcht. Dat is dus veel
0: groter. Ik heb dat van de week op tv gezien. Dat is indrukwekkend.
1: Ja, dat is indrukwekkend. Ja, ja, ja. Dat die bevers allemaal klaarspelen, jong.
0: En op een hele korte tijd dan nog wel.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: ze deden die weg, dat was ergens aan de kanten van Geel. Want ja, was er echt een plaag van die dammen en toestanden. En ze deden die weg en de dag daarop waren die er gewoon terug.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, die zijn niet te onderschatten. Enfin, geresumeerd, zondag 26 juli van 1 uur in de namiddag tot 5 uur in de namiddag is er een vrije toegang in het fort van Oelegem, mm-hmm, Goorstraat 19. Het kost €2 per bezoeker als je meegaat met de gids.
0: Ja.
1: Ja, voilà. Reserveren is niet nodig.
0: Oké. Okay. We gaan die nu met een mail, want je stuurt dat altijd op voorhand toe en dan per mail hadden geschreven. Ik ben benieuwd of je een plaat vindt die daarbij hoort.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb er een gevonden.
1: Ah, ja.
0: Oorspronkelijk is de nummer uit 1870.
1: Ja, amai.
0: Van de Amerikaanse Burgeroorlog. Het is geschreven voor de slag nabij Allatoona Pass.
1: Ja, hoi.
0: En Pete Seeger, Volkman, heeft dat in 1955 opnieuw opgenomen dan. Of opgenomen toen. Maar toen werd dat gekaapt door de vakbonden.
1: Allee.
0: Die hebben er een soort van strijdlied van gemaakt in 1955. Ja. En het nummer heet Hold the Fort.
1: Ja.

0: Seeger en de Songswappers en Hold the Fort. Je had het over het fort van Oelichem, maar hier rond het Antwerpse zijn ook forten geweest.
1: Ja, ja, zijn er, ja, nog, ja, er zijn er nog. Hè. Er zijn er rond Antwerpen 8 forten en 7 van die 8 die staan er nog. Maar fort 1, weet jij waar dat al lag ooit?
0: Nee. Nee,
1: ja, ja, ja, ja, je weet dat wel. Dat is nu waar dat de shopping van Weinigem staat.
0: Ah, dat is nog altijd, ja, een fort dan.
1: Ja, dat is, ja, nog altijd een fort, maar okay, een fort dat geld opbrengt. Dus de nog bestaande forten, dat is, ja, Wommelgem, Borsbeek. Mm, ja. Heel mooi eigenlijk om rond te wandelen, Wommelgem en Borsbeek. Mortsel, Edegem, in Wilrijk zijn 2 forten. En dan het meest perfecte fort, dat is Hoboken. En waarom is dat dat meest perfecte fort? Wel, omdat ze toen in de vingers hadden. Dat is het laatst gebouwde. Ah, ja, ja. Al de nieuwste verdedigingstechnieken zijn daar. Ik heb een collega gids en die gids dat fort van Hoboken. Mm-hmm. En dat fort van Hoboken, ja, dat is geweldig. Wat dat daar allemaal aan dubbele bodem verhalen, ja, ja, ja, ja, ja, in zit. En verdedigingstechnieken.
0: Wanneer zijn die eigenlijk gebouwd, die fortengordel?
1: Wel, die fortengordel, die zijn gebouwd. Dat was een idee van generaal Brialmont. Okay. En dat was omdat wij een Spaanse omwalling hadden. Dus daar waar de leien liggen, hè, Amerika, Leien, Britse leien, dat was één grote omwalling. En ja, wij konden niet

0: het opblazen waren.
1: Ja, en dan 17 poorten en dan water ook. En dan het volledige verdedigingsmechanisme dat generaal Brialmont ontwikkelde, was dan dus die fortenomwalling. En dan een beetje verder nog een gordelfort, want er zijn nog veel meer forten. Ja, ja, ja. Enfin, dat is een... En op het moment dat dat allemaal af was, ja, dan kwamen de vliegtuigen en dan hadden die forten geen zin. Ja. En een laatste strafverhaal, één fort heeft ooit één kanonschot afgevuurd en dat is Wommelgem. En dat één kanonschot, dat heeft een torenke van een eigen kasteel een beetje verderop vernield.
0: Oeps.
1: Oeps, ja.
0: Oké. Okay. Goed, dankjewel, lieve. Ik heb nog een plaat erbij genomen.
1: Ah, ja.
0: Het gaat niet direct over forten, maar wat zit er in die forten? Of wie zat er in die forten?
1: Ik weet niet, vleermuizen?
0: Soldaten.
1: Ah, soldaten, ja, natuurlijk.
0: Tot volgende keer.
1: Tot volgende week, dag.

20 juli 1960 komt Roy Orbison op de tweede plaats in de Verenigde Staten met een nummer dat hij zelf geschreven heeft. Hij had het nummer aangeboden aan

0: trekt uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68... of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.

0: Als die Kai Winding nu geleefd zou hebben, zou hij hem dat allemaal gemaakt hebben op een PC. Maar toen was dat nog op een, denk een soort van Hammond-orgel. Moore was dat uit 1963. Ik heb iemand aan de andere kant van de studio eruit zitten. Ik ken zelfs zijn naam niet. Stom van mij. Wie bent u?
1: Goedemiddag. Ik ben Cody.
0: Cody?
1: Ja.
0: Oké. Wat kom jij doen?
1: Ik zit hier omdat ik momenteel bezig ben met mijn vrijgezellenweekend.
0: Hoi, oké.
1: En de vrienden hebben mij zover gekregen om een nummertje te komen presenteren.
0: Ja, want als ik het goed begrepen heb, je moet van allemaal opdrachten doen, hè?
1: Ja. Ik krijg allerlei opdrachten waarmee ik dan puzzelstukjes kan verdienen.
0: Ja.
1: En ja, uiteindelijk, hopelijk, als ik dan alle opdrachten gedaan heb,
0: bij elkaar.
1: Hè? Heel de puzzel bij elkaar krijg.
0: En als je de puzzel niet bij elkaar krijgt, wat hangt daaraan vast?
1: Geen idee eigenlijk.
0: Dan gaat een trouw niet door of zo.
1: Laat ons hopen van wel.
0: Voor wanneer is het gepland?
1: 26 september.
0: Oké.
1: Okay. Dus nog een kleine twee maanden.
0: Oké. Tof. En hoe heet ze?
1: Zij heet Amber.
0: Amber.
1: Ja.
0: Oké. Mogen we die dan binnenkort ook nog verwachten? Dat zou dus kunnen natuurlijk.
1: Zij heeft er vrijgezellenweekend al gehad.
0: Oké. Vertel, welk nummer ga je aankondigen?
1: Het nummer dat ik ga aankondigen is van de Carpenters.
0: Ken je die?
1: Ik ken de Carpenters zeker.
0: Oké.
1: En het nummer is Close to You.
0: Ja, dat is een nummer uit 1970. Waar was jij toen, Cody?
1: Toen was er nog geen sprake van mij.
0: Oké. Ik wens je heel veel plezier nog vandaag. Het is nog een heel weekend.
1: Vandaag nog. En dan morgen is het afronden en terug naar huis.
0: Wat heb je nog moeten doen? Of zijn wij de eerste?
1: Gisterenavond, we zitten hier een beetje verder op de camping.
0: Ja?
1: En gisterenavond is er een tovenaar geweest.
0: Oké.
1: Maar wel een beetje meer op volwassenen gericht. Geen kinderact. En dan de tovenaar moeten assisteren. Het was tof.
0: Okay.
1: Het was heel tof.
0: Heel veel succes met de puzzelstukjes. En heel veel succes met een trouw, hè?
1: Dank je wel.
0: Dag, Cody.
1: Dag.

Pierre en Noël Cordier en Tuton van typisch zo'n nummertje dat de mensen doorgeven voor onze top 1000 die we gaan uitzenden van 17 tot 23 augustus. En je kan er nog voor stemmen. Nog 6 dagen en 11 uur en 16 minuten staat er op de afteller nu. Bellen naar Annie die aan de telefoon zit kan je ook. Of je kan het doen via de website www.radiominerva.be. Big Mama Thornton die dankt haar bijnaam aan haar imposante lengte. Big Mama Thornton was namelijk 1,87 meter. En haar stevige postuur en haar bulderende, diepe stemgeluid hielpen ook natuurlijk. Ze overleed op 25 juli 1984 en werd 57 jaar maar. Yeah!

Ed Boon, 1958, A Wonderful Time Up There. Op 25 juli 1969 zitten de Beatles in de EMI-opnamestudio's in Londen te knutselen samen met George Martin. Ze nemen dan een aantal nummers op voor hun LP Abbey Road. En een van die nummers is deze Come Together.

Ricky, don't lose that number. En Steely Dan uit 1974. Ik krijg altijd zo'n mailtjes van een mevrouw die vraagt om plaatjes van Steely Dan te draaien. Beetje moeilijk, want ze spelen ook mijn eindtune van dit programma. Dus. Enfin, toch, Ricky, don't lose that number, even gedraaid. We moeten er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar we hopen u terug te zien aan de andere kant van 1 uur, Annie en ik. Dus blijf vooral van uw toestel, blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot ziens.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toeristenboot met ook 9 andere Europese toeristen verdween gisteren voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er nog sprake van maar 1 Belg aan boord. In Bordeaux, in Frankrijk, gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. Ook vandaag staakt de Brusselse brandweer, voor de 5e dag op rij al. Amper 17% van het wachtpersoneel is aanwezig. Daardoor kunnen ze slechts 20% van de brandweeropdrachten uitvoeren en 60% van de interventies met ziekenwagens. Je hoort Walter de Rieuw.
6: Onze noodcentrale 112 draait ook maar op 50% van de capaciteit, evenals de brandweerdispatching. Momenteel kunnen we nog voldoen aan alle oproepen voor hulp, maar we vragen wel om goed na te denken, is het wel nuttig om voor die specifieke problemen de 112 te contacteren of niet.
5: De brandweer staakt tegen het personeelstekort en het budget. Vanmiddag is er nieuw overleg met de regering. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthaven uit Water. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners volop bezig aan de voorlaatste etappe. Het is de koninginnenrit met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
7: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
5: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem?
10: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldeperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485-54-87-85.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha. Minerva.
18: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag. Bom, bom.

0: Wat een geluk dat ze in 1943 al MP3'tjes hadden, want anders had ik het niet kunnen spelen. Coming in on a wing and a prayer. En de Songspinners waren dat. Goedemiddag. Heb je het nieuws gehoord? De gevleugelde woorden van Remco Evenepoel. Zo rap mogelijk naar de finish rijden. Ja, dat is een beetje de bedoeling van de koers, hè, Remco. Welkom op de B-kant van Café Minerva.
1: Dato, zit jij nu nog altijd op café?
0: Ja, want ik heb nog wel heel wat te vertellen over 25 juli.

Honeycomb en Jimmy Rogers en daarvoor Root Brown en I Want To Do More. Dadelijk om 2 uur word ik hier afgelost door Frankie en Monique. Frankie is een spullen hier al komen binnenzetten, maar als we allemaal ons huisdier hier gaan achterlaten...

Als ik het zeg, ga ik het niet geloven. De man die je daarnet hoorde was Charlie Rich, die van The Most Beautiful Girl. Hij is overleden op 25 juli 1995. 62 is hij geworden. Dit is een van zijn allereerste probeersels, opnames in de studio, Whirlwind. Toen deed hij nog echte rockabilly in 1958. 25 juli 1963 maakt Cilla Black, die door de manager van de Beatles, Brian Epstein, ontdekt werd tijdens een optreden van Gary and the Pacemakers, haar eerste opname voor EMI Records. It's for you.

Gary and the Pacemakers dus. En You'll Never Walk Alone. Toen Elvis Presley zijn dienstplicht vervulde in Duitsland, hoorde hij het nummer There's No Tomorrow van Tony Martin op de radio. Het was gebaseerd op de wereldberoemde Napolitaanse klassieker O Sole Mio uit 1898. Elvis raakte bezeten door de melodie en wilde er per se een eigen moderne versie van maken. Dus hij stuurde zijn muziekgever op pad. Die ging naar New York om tekstschrijvers te zoeken. En de songwriters Aaron Schroeder en Wally Gold waren die dag toevallig als enigen op kantoor. Ze schreven de nieuwe Engelse tekst voor It's Now or Never. Binnen 30 minuten stond die op papier. En op 25 juli 1960 komt It's Now or Never van Elvis Presley binnen in de hitparade.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

beetje een levensvraag van mij. Waarom heeft Pérez Prado dat nummer Patricia genoemd? Ja, dat toch even Eva, of weet ik veel. Waarom precies Patricia? Ik weet het niet. Enfin, als u momenteel soms met wijd opengesperde muil de berichtgeving te Amerika zit te bekijken, dat je denkt van, daar zijn toch kosten aan die gasten, kinder. Wel, luister dan eens naar dit. Op 25 juli 1975 geeft namelijk een federale rechter de stad San Francisco gelijk in een zaak tegen Smokey Robinson. En wat was er nu gebeurd? Die hadden de zanger een jaar eerder gearresteerd, let op, omdat zijn artiestennaam overeenkwam met de bijnaam van een crimineel die ze zochten.

Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Jimmy Ruffin, het was de oudere broer van David Ruffin van de Temptations. Hij had een grote hit in de tijd met What Becomes of the Broken Hearted. Maar dit is ook eentje van hem uit 1980. Een comeback hit eigenlijk, Hold On To My Love. Op 25 juli 1966 nemen de Monkees hun allereerste singeltje op, Last Train to Clarksville. En hoewel ze gepresenteerd worden als een echte band, speelde op die allereerste opname geen een van hen een instrument. Sterker nog, alleen Mickey Dolenz, die was aanwezig in de studio op die dag van die opnames. Hij doet namelijk de lead sang voor La-

George Girl en de Seekers en oprichter Bruce Woodley en zanger ook bij de Seekers. Die is vandaag jarig, hij wordt 84 jaar. Op 25 juli 2017 dan weer overlijdt Barbara Sinatra, de weduwe van Frank Sinatra. Ze werd 90.

of Everything en Frank Sinatra samen met het orkest van Quincy Jones. Op 25 juli 1995 wordt Nina Simone gearresteerd omdat ze met een loodjesgeweer naar luidruchtige tieners had geschoten die in de buurt van haar huis in Zuid-Frankrijk speelden. Ze krijgt 18 maanden voorwaardelijk en moet in therapie. The more I see you,

Nina Simone, ja, het was geen gewoon. Als je er ooit de kans toe krijgt, moet je de documentaire maar eens bekijken. Die je op, denk Netflix kan bekijken over Nina Simone. Ik heb er nog eentje. Als je op 25 juli 1966 naar je platenwinkel gaat, dan kan je daar voor het eerst dit plaatje

The Supremes and You Can't Hurry Love. Maar wij, Annie en ik, moeten ons wel haasten. Want Frankie en Monique staan al klaar om het de volgende twee uurtjes van ons over te nemen. Maar ik ga toch nog eerst Leo, Patrick, Emily, Frederik uit Antwerpen, Victor uit Deurne, Peter uit Zwijndrecht, Jan uit Boeghout en mijn broer een gelukkige verjaardag wensen. Want die zijn allemaal jarig vandaag. Fijn dat u geluisterd heeft. Blijf dat doen. En afspraak volgende zaterdag om 12 uur, als u dat goed vindt. Tot dan. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats hals over kop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Biquet.
4: Je ziet hoe de mensen proberen om terug te keren naar hun verblijf, om te gaan kijken, spullen te gaan halen, maar de politie houdt hen tegen. Het mag niet. Het is gewoon absoluut niet veilig genoeg. En ik moet zeggen dat de mensen hier echt wel een pittige nacht op hebben zitten, hoor. Heel veel dorpen zijn nog geëvacueerd. We hebben hele kolonnes auto's uit dorpen zien rijden.
3: Het leger heeft ook een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Intussen blijft het ook in Spanje branden. Daar is al zo'n 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. In de omgeving van de hoofdstad Madrid is al 10.000 hectare verwoest. In de provincie Ávila, in de buurt van Madrid, zou het om zo'n 14.000 hectare gaan. Eerder werden al 61.000 mensen geëvacueerd. En slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de Ronde van Frankrijk. Hij moet opgeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Tadej Pogačar. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede namiddag daar aan de kant van de radio. Dit is middagmatinee met Frankie en Monique live voor op het Sint-Tanneke. We bedanken eerst en al Wilfried met zijn jongerenprogramma tussen 10 en 14 uur Café Minerva. En Annie die de telefoon heeft bedingt. En je kan ons nog altijd bereiken via Monique nu op de 03-219-1727. Heb je vragen? Wil je iets vragen? Wil je lid worden? Of gewoon voor een praatje? Belt. Je kan ook nog altijd voor de top 1000 stemmen. Dus geef u 3 tophits door 03-219-1727. Nog 6 dagen en 9 uurtjes. Zaterdag 25 juli, weer al de laatste zaterdag van de maand juli. Wat ga je toch snel, mensen. Veel te snel. En we starten vandaag eentje uit 1997. Tony Servé met One Day.

1968, Des O'Connor met I Pretend. Wij doen niet alsof. En onze volgende artiest ook niet. We kennen het allemaal van Malcolm Roberts, Love Is All. Hier vandaag gebracht door Frank Valentino.

Napoli Bella, Rosa d'Amor. Vandaag iets minder bekende zanger of zangeressen, wel bekende ertussen, maar dat was er eentje van. Orietta Berti. Ik had er nog nooit van gehoord dat er een luisteraar is een mailtje stuurde. De volgende, Jimmy Rosselli met You'll Never Know.

I'm so in love with you. Hebben ze nog herkend? Het Octopus. Ja, wel, jawel. Dat is een Vlaams-Brits popgroepje uit de jaren 70, opgericht in Heist op den Berg, mijn geboortedorp. En de bekendste was Paul Michiels, Paul Pap. Tot jaren 1980 zijn ze gebleven en is dat ingevallen. En dan is natuurlijk, ja, Paul Michiels met Soul Sister begonnen natuurlijk. Jawel. En nu gaan we naar Duizend Terrassen in Rome. Hier is Bart Keijl.

0: tijd doet dansschoenen aan. Want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Deven Hunks wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

The Old Fashioned Way, gebracht op een Hammondorgel. Deze man was trouwens verkoper van Hammondorgels. In de jaren 70 was er een winkel van Hammondorgels op de Leie. En hij was daar verkoper, Jean Haderman. De volgende man was heel bekend in de jaren 70. Zelf heeft hij gespeeld mee in binnen en buiten en in Duitsland. Hier is hij, Henry Spider met Cry Me a River.

0: until I smile at you.
1: Als je goed luisterde, dan hoorde je het geruis van de plaat nog. Het was eentje uit 1940, Tommy Dorsey met I'll Never Smile Again. En nu gaan we naar 1946 met Al Hibbler met Night and Day.

Agraporis, adieu, Michele Mathieu. Toen ze dit plaatje uitbracht, was ze 25 jaar. En ze heeft nog altijd datzelfde kapsel. Maar is wel haar handelsmerk natuurlijk. Afgelopen woensdag is ze 80 jaar geworden. Nooit getrouwd geweest, geen kinderen, zouden wij in Antwerpen zeggen. Een oude vrouwster, jawel. En nu, iemand van bij ons, daar sta je dan. Hier is voor jullie, Wiltura.

Hold Me Closer, eentje uit 1959, was Stella Anthony. We gaan nog een laatste vocale spelen en dan gaan we er even uit voor wat reclame en het tijd zijn van 3 uur. En we gaan eruit met Peter Alexander en Verboden uit Träumen. Carlos Presansen, Verboden Dromen. Jawel, tot zo!

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats hals over kop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Biquet.
6: Je ziet hoe de mensen proberen om terug te keren naar hun verblijf, om te gaan kijken, spullen te gaan halen, maar de politie houdt hen tegen. Het mag niet. Het is gewoon absoluut niet veilig genoeg. En ik moet zeggen dat de mensen hier echt wel een pittige nacht op hebben zitten, hoor. Heel veel dorpen zijn nog geëvacueerd. We hebben hele kolonnes auto's uit dorpen zien rijden.
5: Het leger heeft ook een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel is 1 persoon gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het incident gebeurde gisterenavond. Het slachtoffer liep een schotwonde op in het been, maar is buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. En slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft opgegeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Tadej Pogacar. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog, bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
9: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost deze schatting?
9: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 93 93. Edem?
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Schatke, wanneer god dat licht in de badkamer is repareren,
11: zeg.
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
13: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee, live vanop Sint-Tanneke. Met Frankie en in Studio 2 zit mevrouwtje Monique. En die kan je nog altijd bereiken op de 03 219 17 27. Heb je vragen of wil je gewoon een praatje doen? Of wil je nog altijd een top 3 doorgeven? Dat kan nog altijd. Nog 6 dagen en 8 uurtjes. Dit was Mexico met Bob Moore. In de volgende aflevering, mensen van mijn generatie zullen het wel kennen, denk ik. Het geloop van 1977 is begonnen en in 1986 is het geëindigd. Love Boat. Hier is Jacques Roman.

Michael Bublé met The Summer Wind. En als we spreken, ja, als we zeggen volgende week weer een hittegolf, dan zijn we blij dat er eens een windje is dan. Dan gaan we naar 1965, naar een dame, Alma Cogan, in Yesterday.

Even na de Noorderburen met Willeke Alberti en telkens weer eentje uit 1975. En we blijven bij onze Noorderburen, want we kennen allemaal van zijn hit toen Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Maar hij heeft een cd uitgebracht met Sweet Memories. Ik heb het over Maart Hoogkamer met All By Myself.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Forever and Ever, het orkest van Adrie Vallan. De volgende heeft in 1991 de Sound Mix Show gewonnen met de Ancient Melody van de Righteous Brothers. Heeft 6 full cd's uitgebracht, heeft op vele podia gestaan hier in Vlaanderen, maar sindsdien is het een beetje stil geweest. Ik heb het over Danny Supply. Hier is hij met Caramia.

Aino Digas was Chris Montes uit 1972. En nu iemand van bij ons, 1981. Ik heb het over Bobby Prince met Pontianak.

zo stil in de stad. Als de liefde voorbij is, het is zo kil in de stad. Nu jij niet meer van me houdt, loop alleen door de straat. Mis jouw arm om me heen, alle warmte

alle cafés klinkt muziek. Mensen lachen en zingen, maar het raakt me niet meer. Ik rijp weg in de kraag van een jas. Het is zo leeg in de stad, er valt niets meer te zeggen. Nu de hartstocht voorbij is, niets dat mij nog weerhoudt. Ik wil weg, ik wil vluchten. Jij hebt mij niet meer nodig, maar ik

Stil in de stad, of Qu'est-ce triste Venise. Dat was André van Duin, heeft een cd gemaakt met de vertalingen van Charles Aznavour. En nu, Can't This Be Love, hier is Matt Monroe.

Matt Monroe met Candice Bilouw. Mijn twee uurtjes zitten er weer op, beste luisteraars. Bedankt dat jullie geluisterd hebben. En het leven kan soms snel veranderen. Enkele maanden geleden kon ik nog zeggen, ik zet nu de schuif open en we zijn rechtstreeks verbonden met Spanje. En we gaan naar de hut. Vorige maand, moest ik zeggen, voorlopig blijft de schuif dicht, maar hopelijk kan ze snel weer open. Maar vandaag moet ik jammer genoeg zeggen dat de schuif naar Spanje gesloten blijft. Nooit geen hut meer. Via deze weg wil ik dan ook heel veel sterkte wensen aan Mireille, de vrouw van Lou, en aan zijn kinderen, kleinkinderen en de hele familie. Ook aan iedereen die de voorbije tijd afscheid heeft moeten nemen van een dierbare, veel moed en sterkte in deze moeilijke periode. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en van Monique natuurlijk. En blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Nog veel luisterplezier. We gaan eruit met My Way van Seth MacFarlane. Zorg goed voor elkaar en tot volgende week. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Het is nog niet duidelijk welke informatie de verdachte stagiaire bij Shape heeft gestolen. Het is een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze werd gisteren opgepakt op verdenking van spionage. Het federaal parket probeert nu te achterhalen wat ze precies heeft gestolen. Journalist Rob van Herk.
4: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigden de situatie volledig te laten ontsporen.
3: De vrouw riskeert tot 10 jaar gevangenisstraf. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. En de slotrit van de Tour morgen wordt mogelijk aangepast. Dat meldt de Franse openbare omroep. De passages over Montmartre zouden geschrapt worden. De reden is een gebrek aan politieagenten. Montmartre werd vorig jaar voor het eerst opgenomen in het parcours van de slotrit. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt HLN. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
10: Het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
9: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
11: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
9: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. Ook in Spanje houden de bosbranden aan. Daar is al zo'n 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. Er werden ook al meer dan 60.000 mensen geëvacueerd. De zwaarste brand woedt in de omgeving van Madrid. In het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de voorlaatste rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel werd tweede op 26 seconden. De Amerikaan Sepp Kuss werd derde en de Sloveen Tadej Pogacar vierde. Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi nu. De eerste plaats voor Tadej Pogacar en de tweede plaats voor Remco Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
13: Oh, maar kan ik eens naar Ibiza? Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
14: Robert, de expert, 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
15: Zeg, Josphine, zijn dat aankneden die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase nog weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
4: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten.
3: Het klassement ligt nu zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats is voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 17:50. In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt HLN. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
5: En het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
3: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Biquet is ter plaatse.
6: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
3: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. En in het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog altijd vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt dan niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en ook warmer.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Aha. Minerva.
12: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: kunnen we al zeker zeggen, summertime. We hebben al een paar hittegolven achter ons. En ja, komende week hebben we er terug eentje. Dus deze nummer was wel heel toepasselijk van Rita Reis met Summertime. Ons volgende nummer is ook heel toepasselijk. En dat is eigenlijk voor Lou van Put. Want ik ben altijd gewoon geweest. Dus voor ik mijn programma begon van de Groene Club, dat hij zei, ja, Rudy van Brussel, kom met de waterbus. Kaas en wijn, dat staat klaar. Dat is sowieso, dat gaat nooit veranderen. Maar we gaan de hut van Van Put zeker missen. In het verleden heeft Yvette Ravel een nummer opgenomen. Min of meer toch voor Lou van Put. En dat komt heel veel overeen met wat dat zij zingt. En dat gaat over Sjoeke, mijn Loeke. Speciaal voor Lou van Put gaan we deze nummer draaien. Want deze Kempische vrouw gaat het in het Antwerps doen. Ik zou zeggen, geniet van deze nummer ter ere van Lou van Put.
1: This is Rudy's Kroenerclub.

0: je werd herkend.
1: En dat was Yvette Ravel, speciaal ook voor Lou van Put. En we eren hem zeker in dit programma. We gaan verder met Sam Cooke met Let's Call the Whole Thing Off.

0: Het was zeer toevallig dat ik op dit nummer stuitte van Dalida en Charles Aznavour, Quand on s'aime. Ja, en dat past volledig ook in de Kroonenclub. Dus ik zou zeggen, ik ga verder zoeken. Ook Franse Kroeners kunnen ook heel mooi zijn. We zijn toe aan onze eerste van de Kroonerpack en dat doen we samen met Dean Martin.
1: She doesn't make a bit of sense, but does it matter? Her smile could charm the little fishes from the sea. I'm in her arms and all at once that silly chatter begins to sound like she was reading poetry.
2: Jujula, Jujula, he's in love with Jujula.

hebben jullie nog te goed eigenlijk van Sammy Davis Jr. en Frank Sinatra. En mijn persoonlijke eigenlijk er nog eens bij met Matt Dusk. We gaan verder met Anita O'Day, You're the Top.

Goedenavond, dit is de Kroenderclub met Rudy van Brussel. You can take her to

0: Een zeer mooie nummer van Ed Evanko met Let Her Go. Dat doet me een beetje denken aan een tekenfilm van Walt Disney, maar dat is het totaal niet. Toch goed gezongen. We zijn toe aan mijn favoriete en dat is eentje van Matt Dusk met Can You Feel the Sunshine? En geloof me, deze week gaan we de zon zeker zien. Morgen is het wel een beetje regenachtig als we de weermannen of weervrouw mogen geloven. Maar we gaan toe naar een volgende hittegolf.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

0: Heerlijk doet Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroenerclub.

plezier maken. Dat moet zeker kunnen met René Oldstedt met Ain't We Got Fun. We zijn toe aan onze tweede van de kronerplek, en kronerpack beter gezegd, met Sammy Davis Jr. met Rambling Rose. Right.

Wat een geweldig jazznummer van Liz Wright met Assault. En daarvoor hadden we Sammy Davis Jr. met Rambling Rose.

Je mag zeggen wat dat je wilt. Hij heeft een zeer aparte stem. En af en toe probeer ik hem ook te imiteren. En dat lukt soms, maar dan krijg ik nadien de kribbels in mijn keel. Louis Armstrong. Ja, oké. Goed geprobeerd of niet goed geprobeerd, je mag het altijd laten weten. Dan bel je maar naar 03-219-1727. We gaan verder met Petula Clark met Band of Gold.

Excusez-moi, was dit een geweldig nummer van Danny Briand. We zijn toe aan de laatste vocaal, als ik goed naar het uur kan kijken. En dan gaan we afsluiten met Tom Gabel met Finally. Finally, voor dit uur zeker en vast, maar na tijd zijn van 7 uur zijn we er opnieuw terug met het tweede deel van de Kroneclub. Trouwens, dit programma is ter ere van Lou van Put. En wilt u graag reageren? Dat kan op verschillende kanalen. Je kan bellen op het nummer 03-219-1727 of een e-mail sturen naar rudyvanbrussel@radiominerva.be of eventueel naar info@radiominerva.be. Dat kan allemaal. Tot zometeen.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door ook.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
7: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten. En gewoon, ja, mijn laatste week was echt heel goed, dus super tevreden.
6: Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie van de Tour weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 17:50. Frankrijk zet nog eens 500 militairen extra in om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft het ministerie van Defensie aangekondigd. Tot nu toe werden al zo'n 1000 militairen daarvoor ingezet. Ze zullen onder meer mensen uit bedreigde gebieden moeten evacueren en helpen bij het beschermen van verlaten woningen. De stagiaire die verdacht wordt van spionage bij Shape ging heel gericht te werk. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze liep stage bij Shape, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. Ze werd gisteren opgepakt, journalist Rob van Herk.
8: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigden de situatie volledig te laten ontsporen.
6: Wereldkampioen Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Hongarije Formule 1. Hij haalde het in de kwalificaties met 12.000ste van een seconde van Lewis Hamilton. Charles Leclerc werd derde en WK-leider Kimi Antonelli vierde. Het is voor Norris pas zijn eerste pole dit seizoen. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
9: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Welkom in het tweede deel van de Crooner Club met Rudy van Brussel. We zijn al vastgestart met de laatste van de Croonerplek. Pek, beter gezegd, want ik zeg het weer al. Plek, want in het vorige uur zei ik dat ook al. Met Frank Sinatra, Dead Old Black Magic. Ik hoop dat de muziek een beetje magisch is. Dat jullie er een beetje van kunnen genieten. En we gaan verder met Vincent Edwards. Met You Step It Out of My Dream. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

That's all. Nee, dat denk ik zeker niet, want wij gaan door tot en met 8 uur. Want als we nu zouden stoppen met de Krone Club, nee, dan is het gewoon non-stop muziek. Dat was een nummer van Kevin Spacey. We gaan verder met de Moonberry Sisters met Jumping Jive Machine.

Soms wordt er wel eens een discussie gemaakt hoe dat de Liza Minnelli of Liza Minnelli uitgesproken wordt. Maar voor mij is het Liza Minnelli samen met Johnny Mathis met Changes Are. Vorige week zondag hadden wij Mike Benson hier op bezoek in het programma van Sis van de Beast. En hij kwam daar zijn eerste LP-CD voorstellen. We gaan nu van hem een mooi nummer spelen dat al even uit is met A Certain Flow.

jammer dat ik vorige week er niet bij kon zijn om hem te ontmoeten. Maar we hebben zeker elkaar beloofd om hier bij Radio Minerva in het Minerva Café te ontmoeten. Mike Benson met zijn nieuwe cd Ordinary. En als je het wilt, dan moet je zeker opzoeken en je gaat het vinden. Ook op Spotify. We gaan verder met ons volgende nummer en dat is eentje van Brea Skonberg met I Was A Little Too Lonely. Gelukkig zijn we dat niet, want anders zou er zeker geen radio zijn.

0: was een beetje eenzaam. I was a little too lonely van Brea Skonberg. Dat doet me een beetje denken. Zweeds? Ja, dat zou kunnen. Dat zou ik eigenlijk eens moeten gaan opzoeken. We gaan verder en uiteraard heb ik altijd in ieder uur een nummer van Matt Dusk. This is the way you make me feel. Als je denkt dat je weet van wie dit nummer oorspronkelijk is, dan mag je dat zeker doorbellen. Dan bel je gewoon naar het nummer 03-219-1727 en dan mag jij het zeggen. Natuurlijk, je kan er niks mee winnen, uiteraard.
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

through all of my tears. I could have told you so much.

ken deze dame vooral met het nummer uit de jaren 70. Beter gezegd, What a Difference It Made Me. Maar deze was I Could Have Told You So van Esther Phillips. We gaan verder met Monique en muziek van Jan Neve met Piece of Clay.

0: Mooi, zou ik zeggen, deze nummer van Joey Maron met Come Let Me Hold You. Ik wil jullie zeker vasthouden, maar dat kan nog maar maximaal een klein 20 minuten. En dan moet ik de microfoon overgeven aan Jan van Dijk met Popcorn City. We gaan verder met June Christie. It's a pity to say goodnight.
1: Hello.

It's a pity to say goodnight. Zover zijn we nog niet, alhoewel 4 uurtjes, dan is het wel helemaal goodnight. Dit was June Christie.

Ja, ik denk dat de speler zijn eigen zin wou doen, want hij nam in één keer terug opnieuw een nummer van het eerste deel van de Kroene Club met Sam Cooke. Let's call the whole thing off. Ja, oké, hij heeft ergens gelijk, maar we gaan wel verder met het tweede deel van de Kroene Club. Uiteraard met deze fantastische nummer.

0: De Groene Club, die zit er volledig op. We hebben nog één vocale plaat te gaan. En dat gaan we doen met Lils McIntosh met On a Clearly Day. Daarmee gaan we de Groene Club afsluiten. En ik wil nog even meedelen dat dit programma was ter ere van Lou van Put. Dit afgelopen dinsdag overleed op 65-jarige leeftijd. En uiteraard geen hut meer van Van Put. Maar ik ben er zeker van dat hij hierboven mee zal luisteren naar de muziek van Radio Minerva. Wat mij betreft, graag tot volgende week en nog veel plezier met alle collega's hier op Radio Minerva.
1: This is Rudy's Kroenerclub.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd die in de problemen was gekomen in een ondiepe speelplas. Een meisje van een jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar. Maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is.
3: Over dit incident kan ik niet meer vertellen, maar algemeen vanuit de Redvet, Vlaamse Reddingsfederatie, kunnen wij zeggen dat wij echt schrik hebben dat zulke taferelen veel meer gaan voorkomen wanneer dat er overal mag gezwommen worden. Dus wij maken ons daar enorm veel zorgen over als er geen redders in de buurt zijn die geen AED, geen zuurstof hebben, wat er dan gaat geven.
2: Wereldkampioen Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Hongarije Formule 1. Hij haalde het in de kwalificaties met 12.000ste van een seconde van Lewis Hamilton. Maar die moet 3 plaatsen achteruit omdat hij een andere rijder had gehinderd. Charles Leclerc start op de 2e plaats en WK-leider Kimi Antonelli op de 3e. Het is voor Norris pas zijn eerste pole dit seizoen. En goed nieuws voor cultuurliefhebbers die volgende maand de Italiaanse hoofdstad Rome willen bezoeken. Het Pantheon en het Colosseum, de toeristische topattracties van de stad, blijven langer open door de hitte. Het Pantheon kan je tot 11 uur 's avonds bezoeken, het Colosseum zelfs tot 11:30. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcorn liefhebber.
4: Popcorn City. The number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City.

0: Een mooi begin vandaag met Ed Townsend en Stay With Me A Little While Longer. Je moet geen schrik hebben, ik begin nog maar net en ik zit hier met een dikke ketting vastgemaakt aan de studiotafel voor eerst een uurtje popcorn oldies en daarna nog een uurtje met de vergeten hits.
1: Goedenavond, het is voor Jan van Dijk.
2: Hier is hij weer, een belevenis te meer.
3: Jan van Dijk.

Aan mij is het niet meer besteed, want sinds deze maand ben ik met pensioen en de koolmijn zou sowieso niks voor mij geweest zijn. Want daar krijg je stoflongen van. Lee Dorsey uit 1966 en Working in the Coal Mine. Net ervoor, het leken wel twee zusjes, maar Linda Scott was een Amerikaanse en Maureen Evans kwam uit Engeland. Geen familie dus, maar de stemmen matchten wel. Acapulco, Mexico en Never in a Million Years.

De carrière van James J. Barnes, kortweg JJ, raakte niet echt van de grond in zijn thuisland en op aanraden van Edwin Starr ruilde hij Amerika in voor Engeland en daar ging de bal aan het rollen in de Britse Northern Soul scene en brak hij meteen ook door in de States. Poor Unfortunate Me kwam uit 1964. Net ervoor nog een bom op vinyl, zo maakten ze ze tegenwoordig niet meer. Shirley Ellis en Soul Time uit 66. En we begonnen het soulblokje met Another Saturday Night van Sam Cooke. Terug naar de popcorn oldies nu met de Coasters.

Een prachtige instrumentale en ik hou wel van zo'n platen. Begin to Begin werd geschreven door Cole Porter, maar Buddy Lucas gaf er zijn eigen schwung aan en maakte er in 1960 een blijvertje van. Ook Jackie Edwards kwam langs. Het was af met zijn lief en hij wou haar terug. Do you want me again? En het is vakantietijd, dus we pakten onze koffers en we gingen met de coasters down in Mexico.

Op verzoek een hele mooie van de Platters op de zaterdagavond bij Minerva. En de plaat kwam uit 1962. Het was een B-kantje. Every Little Movement. Zou het kunnen dat ze elkaar wel lekker vinden, vroeg Cleo Lane zich af in 1963. It looks like they're in love. En zijn ex-lief zat in een hoekje stilletjes te wenen. Edward Hamilton en Now You Have to Cry Alone. Stuk voor stuk mooie hebben dingetjes uit Popcornland. En ik ben nog lang niet uitgepraat.

0: Een naïef, vlot en romantisch jukeboxliedje, waarin een verliefde tiener er de geest uit een fles bij haalt om zijn meisje terug te winnen. Je kan het altijd proberen, in 1959 kon je de mensen nog alles wijsmaken. Nog zo'n mooie was All I Want Is You van J.T. Rhythm uit 1967. J.T. stond voor James Thorpe en Rhythm was een begeleidingsband. En ik vond deze week ook nog een mooie oldie, helemaal op de bodem van mijn platenkoffer. Larry Wise en I Don't Know Myself Anymore. Dat had ik vroeger ook als ik de avond ervoor op de lappen geweest was. Ik keek dan 's morgens in de spiegel en dan vroeg ik mezelf af, wie is toch die lelijkaard? Ben ik dat? En ik ben van de slag overgeschakeld op koffie, cola en platwater.
1: Popcorn City, the number one in popcorn oldies. And

Voor hij beroemd werd als zanger en uitvinder van de twist, was Chubby Checker ook al een heel klein beetje beroemd bij het plaatselijke publiek, want hij werkte in een kippenrestaurant en stond ook met een kippenkraam op de lokale markten, waar hij Eddie Walligewijs de mensen naar zijn kraam lokte met imitaties van Elvis en Fats Domino. En daar viel hij op bij een platenbaas die hem onder contract nam. En hij was aan de mollige kant, een beetje zoals ik dus, en de platenbaas plakte er dan meteen de naam Chubby op. Uit 1965 draaide ik Lovely Lovely. Onze talenknobbel was er eentje uit de stal van de JJ-muziek, waaruit ook Sheila, Françoise Hardy en Sylvie Vartan afkomstig waren, Annie Philippe uit 1965 met Louis en Prins Buster die kwam kloppen met Over and Over. Dat is ook deze aflevering van Popcorn City, want mijn platen zijn op. Als je ons iets wil laten weten of een plaat wil aanvragen, we hebben niks liever, dan stuur je een mailtje naar popcorncity@telenet.be. En na 9 uur zometeen ben ik er ook nog met de vergeten platen in de Van Dijk.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben een voorakkoord gesloten. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, daar draait het conflict rond. Bij een vliegtuigcrash in het noorden van Duitsland zijn 2 doden gevallen, de 2 inzittenden van het sportvliegtuig. Dat stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. In het huis was op dat moment niemand aanwezig. In Syrië zijn minstens 35 doden gevallen bij een ongeval met 2 bussen. 30 anderen raakten gewond. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. Het ongeval gebeurde op een drukke verbindingsweg. Binnenlandse Zaken laat weten dat er op de ene bus leden van de veiligheidsdiensten zaten. Op de andere gewone burgers. Nafi Thiam is haar nationale titel in het verspringen kwijt. Ze werd op het Belgisch kampioenschap 2e. De titel is voor Amélie Koenen, een meisje van 16. Nafi Thiam komt terug uit blessure en is nog niet in vorm. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen. Minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
3: Freezing cold in 1992.
4: You're the

We begonnen vandaag meteen met een kraker van formaat. Eentje uit 1972 en uit Italië. Of hoe Engels klinkt voor Italianen die geen flauw idee hebben wat ze horen. Je verstaat de tekst enkel na een paar glazen Minerva-trippel, maar dan kan je de titel weer niet meer uitspreken. Ik heb er 40 jaar op geoefend en ik kan het maar. Ik kan het. Prising, calling en sinentiusel.

0: Het kleine groene zakje met de schoenen van Lumumba erin en ze hebben wreed moeten wringen om ze erin te krijgen, want Lumumba had een 47 van voet, dus dat zijn grote dozen. De George Baker Selection met Little Green Bag uit 1969 en ik bracht je ook nog in de slagersfeer met Freddie Breck, bijna vergeten, maar vandaag weer onder de mensen. Alleen zijn de rozen een pak duurder geworden dan in 1973, dus als je bloemen wil geven aan je vrouw, pluk dan een bosje pisbloemen. Het is tenslotte de gist die telt.
1: Minerva, aha, aha. It's a good time.
2: Rock and roll oldies.

0: Tegenwoordig woont ze in Florida, maar eigenlijk komt ze uit Ruislede en zong ze over Rio de Janeiro. Anneke Soetaert was dat voor de Amerikanen en Bradford. De plaat kwam uit 1966. Ik heb gedroomd van Rio de Janeiro. Ik ook, maar niet van de stad. Net ervoor hadden we rock'n'roll royalty Eddie Cochran met Three Steps to Heaven, een knaller uit 1960. We blijven nog even hangen in de rock'n'roll sfeer.
1: I can't be found sitting home all alone.

Vol gas vooruit en toeterend en wel de bocht door. Herb Albert met het vrolijke Tijuana Taxi uit 1965. De enige taxi waarbij je niet klaagt over de meterstand. Koning Philip is dinsdag een pak friet gaan eten tijdens de nationale feestdag met een curryworst speciaal erbij, een gebakken boulet en een goede kwak Andaloes. De andere koning, de echte, die zong in 1956 Don't Be Cruel. Een schot midden in de roos. We blijven rocken met Gene Vincent. Well.

0: Met een applausje erachter. Ze noemen dit het betere Nederlandstalige lied, maar het is wel afgekeken van The Streets of London van Ralph McTell. Niettegenstaande toch een mooie tekst van Gust Meeuwis met Op straat uit 2002. Hij keek gewoon naar buiten en vertelde ons wat er allemaal te beleven valt als je de voordeur opentrekt. Ik had nog een mooie net ervoor en dat is precies wat de wereld nodig heeft voor het volledig uitgestorven is. A little love and understanding. Maar met a little gaan we er niet komen, dus doe maar een lot.
1: Not

De mooiste vergeten platen zitten in de Van Dijk-collectie, dat weet je onderhand al. We kennen ze nog wel, maar ze krijgen nog alleen bij ons het eeuwige leven. Gilbert Bottino, Sullivan, toen nog verkleed als Engelse straatjongen uit 1972 met Oeh, wakkedoe, wakkedee. Ik maak iedereen graag gelukkig en daarom bracht ik Gerard de Noorman mee met het liedje van de gelukkige mensen. Gérard Lenormand en La Ballade de Jean Zereux. Als jij gelukkig bent, ben ik het ook.

0: 1975. Van totaal onbekend naar wereldberoemd met zijn bolhoed en zijn gulle lach. En met Anni-Frid Lindstad, Frida van ABBA in het achtergrondkoortje. Dan kan het gewoon niet misgaan. Harpo en Movie Star. We gingen ook even flink terug in de tijd met Guy Mitchell en het vrolijke My Truly Truly Fair uit 1951, toen de wereld nog overzichtelijk was en hitparade vooral bestond uit handgeklap en een brede glimlach. We gaan eruit vandaag met een dikke streep disco van Jim Gilstrap en ik doe er ook nog helemaal gratis George McRae bovenop. Veel plezier zometeen met Mark.
1: Dit was

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is daar.
3: Het vuur is een beetje in kracht afgenomen, maar is ook absoluut nog niet onder controle, hoor. Het is hier nu een klein beetje beginnen te regenen. Maar goed, dat heeft het gisteravond en vanmorgen ook gedaan. En ja, dat doet niet zo heel veel. Wij staan hier nu ook echt weer in de rook. Daar komt ook die typische hardnekkige brandgeur bij, die ook echt wel pakt op de adem. We voelen dat echt wel.
2: De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben een voorakkoord gesloten. De leden moeten het nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. In het recreatiedomein de Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd die in de problemen was gekomen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is.
4: Dus over dit incident kan ik niet meer vertellen, maar algemeen vanuit de RedVet, Vlaamse Reddingsfederatie, kunnen wij zeggen dat wij echt schrik hebben dat zulke taferelen veel meer gaan voorkomen wanneer dat er overal mag gezwommen worden. Dus wij maken ons daar enorm veel zorgen over als er geen redders in de buurt zijn die geen AED, geen zuurstof hebben, wat er dan gaat geven.
2: Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Die ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in deze Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe in 1981. De slotrit morgen in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. De rit zelf moet Evenepoel ook liggen.
5: Het is een mooie etappe. Hè. Vandaag was ik er kort bij, dus misschien moet ik morgen maar revanche nemen. Maar we gaan wel zien wat er kan en wat er niet kan. Maar sowieso mag ik ook geen extreme risico's nemen om mijn tweede plek nog te verliezen.
2: De rit morgen is ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit gehaald. De renners starten op de Champs-Élysées. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
6: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar, Jukebox Gold.
7: Met Mark Uitenhoven op Radio Minerva.

0: Dit is Jukebox Gold, 2 uur vinyl à volonté op Radio Minerva.
1: In de nacht

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn vandaag nog eens 6 dorpen geëvacueerd. Maar dat is niet omdat ze bedreigd werden door het vuur, zegt collega Louise Buquet, die daar is.
3: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
2: Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Die ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. En op het EK skiën heeft Fran van Houten brons gehaald op de wedstrijd over 1 ronde. Ze had haar halve finale gewonnen, maar moest in de finale een Franse en een Italiaanse laten voorgaan. Het is de 11e Belgische medaille op het EK. Dat eindigt morgen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
4: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar, Jukebox Gold.

Zo, Jukebox Gold zit er helemaal op, maar niet getreurd. Over 7 dagen is er weer een gloednieuwe Jukebox Gold. Tot dan!

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holibi-gemeenschap. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder met opzet op de groep is ingereden. Volgens getuigen is hij te voet weggevlucht. De politie is een zoekactie gestart. De Pride is stopgezet. De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is opnieuw van kracht, voor de derde keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Joris Monus van het departement Zorg.
3: Het basisadvies is natuurlijk altijd om jezelf te beschermen tegen de hitte door koels op te zoeken en voldoende te drinken. Daarnaast kan je andere mensen die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
2: Bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. En Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij schakelde in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi uit in 3 sets. Setstanden waren 5-7, 7-6 en 7-6. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.